0: Tenerife Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De cijfers bewijzen het. Je gouden radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Het Amerikaanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling. Ze kreeg in beroep wel een mildere straf voor het verduisteren van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft ze aangekondigd dat ze in cassatie gaat, waardoor haar veroordeling voorlopig is opgeschort en dus ook de enkel band. De depots van brouwerij AB InBev in Vlaanderen blijven ook vandaag dicht. Er is een staking bezig en overleg tussen directie en vakbonden levert voorlopig niks op. Een deel van het personeel klaagt over de hogere werkdruk na enkele wijzigingen. De bonden vragen extra personeel. Zwitserland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Het ging via strafschoppen voorbij Colombia. Het stond na verlengingen nog altijd 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Dat stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over. 3-2 onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer, maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.
4: FM Goud. Good times. Great.

jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique, de frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Het Amerikaanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling. Ze kreeg in beroep wel een mildere straf voor het verduisteren van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft ze aangekondigd dat ze in cassatie gaat, waardoor haar veroordeling voorlopig is opgeschort en dus ook de enkel band. De depots van brouwerij AB InBev in Vlaanderen blijven ook vandaag dicht. Er is een staking bezig en overleg tussen directie en vakbonden levert voorlopig niks op. Een deel van het personeel klaagt over de hogere werkdruk na enkele wijzigingen. De bonden vragen extra personeel. Zwitserland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Het ging via strafschoppen voorbij Colombia. Het stond na verlengingen nog altijd 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Dat stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over. 3-2 onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer, maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.
6: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Het Amerikaanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling. Ze kreeg in beroep wel een mildere straf voor het verduisteren van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft ze aangekondigd dat ze in cassatie gaat, waardoor haar veroordeling voorlopig is opgeschort en dus ook de enkel band. De depots van brouwerij AB InBev in Vlaanderen blijven ook vandaag dicht. Er is een staking bezig en overleg tussen directie en vakbonden levert voorlopig niks op. Een deel van het personeel klaagt over de hogere werkdruk na enkele wijzigingen. De bonden vragen extra personeel. Zwitserland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Het ging via strafschoppen voorbij Colombia. Het stond na verlengingen nog altijd 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Dat stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over. 3-2 onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer, maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.
4: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Dus ontsteek in je radio, geniet van je zomer samen met Zomerradio FM Gelderland.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen opzettelijk niet aan een halte op hun route. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Zo zijn dit jaar al 442 haltes gemist. De NMBS zegt dat die keuze soms bewust wordt gemaakt bij treinen die vertraging hebben. Dat moet voorkomen dat die ene vertraging ook invloed gaat hebben op andere treinen en dat zo nog meer reizigers in de problemen zouden komen. Het overslaan van haltes gebeurt nooit tijdens de spits, zegt de NMBS, en alleen bij kleinere haltes. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. De VS zegt dat het zo'n 80 doelen in Iran heeft geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president liet gisteren opnieuw vallen dat hij Groenland wil innemen. Hij gaf ook weer een sneer naar de NAVO. Hij had gewild dat NAVO-landen hem hielpen bij zijn aanvallen op Iran. Het is dus mogelijk dat de kwestie Iran vandaag ongepland toch op de agenda komt te staan. Regeringsleiders spreken op deze NAVO-top onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. Egypte dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding. En dat terwijl Egypte wel een doelpunt afgekeurd kreeg. Egypte stond tot de 79ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 2-3 en is nu uitgeschakeld. Het eist uitleg van de FIFA. Argentinië, dat de wedstrijd won, speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. De bewolking neemt verder af, we krijgen zon en temperaturen tot 28 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen volop zon, met in het weekend maxima boven de 30 graden.
4: FM Goud, good times, great music.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerrit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan.

reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: België komt als slechtste land uit een Europese test naar pesticiden op aardbeien. In totaal werden 41 bakjes aardbeien onderzocht, waarvan 4 soorten uit ons land. De Bond Beter Leefmilieu waarschuwt voor de gevolgen van pesticiden. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en een negatieve invloed hebben op de werking van hormonen in ons lichaam. De gemeten concentraties liggen wel onder de wettelijke limieten. Maar volgens de Bond Beter Leefmilieu zijn de huidige regels niet streng genoeg. Ze wil ook dat landbouwers meer steun krijgen om zonder pesticiden te kunnen werken. In biologische aardbeien zijn geen schadelijke stoffen ontdekt. In Sint-Jans-Molenbeek zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt nadat ze aangereden werden door een auto aan de parking van een cultuurcentrum. Een van hen is in levensgevaar. De bestuurster van de wagen kwam wellicht haar kinderen ophalen. Het is nog niet duidelijk wat haar precies bezielde. Er loopt een onderzoek. In de duinen van Westende is vanmorgen het lichaam gevonden van een man van 78 uit Middelkerke. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam. Het parket onderzoekt dat. Op de NAVO-top in het Turkse Ankara heeft de Amerikaanse president Trump scherp uitgehaald naar Iran. Tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Rutte zei hij dat het staakt het vuren definitief voorbij is. Trump vergeleek de Iraanse machthebbers met kanker. Amerikaanse troepen namen Iran afgelopen nacht zwaar onder vuur nadat het land eerder raketten had afgevuurd en schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens Trump was de Amerikaanse vergelding 20 keer zwaarder dan de Iraanse. Aanvallen. Hij krijgt steun van NAVO-baas Rutte, die noemde de nieuwe aanvallen op Iran noodzakelijk. De Italiaanse politie heeft 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst opgepakt. Ze zouden zeer delicate, geheime gegevens doorgespeeld hebben aan de Russische ambassade in Rome. Een van hen zou de identiteit prijsgegeven hebben van Italiaanse geheimagenten die momenteel actief zijn in Rusland. De Italiaanse minister van Defensie zegt dat een nultolerantie geldt voor wie de staatsveiligheid in gevaar brengt. Bij de arrestaties nam de politie ook 20.000 euro. Cash, geld, telefoons en laptops in beslag. We krijgen een mix van zon en wolken en de temperatuur ligt in de buurt van 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we veel zon verwachten. We halen dan zo'n 30 graden.
6: Hola. FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet er.

Het leven is te kort om slechte muziek te beluisteren. Daarom zijn wij er natuurlijk. Hè. Blijf bij ons op FM Goud Tenerife. En laat je verrassen, we hebben de beste muziekmix voor het eiland. Hello.

Of je nu wandelt langs de boulevard of een terrasje pakt in pakweg Los Cristianos, FM Goud, Tenerife, is er altijd en overal bij via DAB+ en natuurlijk online.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes, voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
4: België komt als slechtste land uit een Europese test naar pesticiden op aardbeien. In totaal werden 41 bakjes aardbeien onderzocht, waarvan 4 soorten uit ons land. De Bond Beter Leefmilieu waarschuwt voor de gevolgen van pesticiden. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en een negatieve invloed hebben op de werking van hormonen in ons lichaam. De gemeten concentraties liggen wel onder de wettelijke limieten.

0: Maar volgens de Bond Beter Leefmilieu zijn de huidige regels niet streng genoeg. Ze wil ook dat landbouwers meer steun krijgen om zonder pesticiden te kunnen werken. In biologische aardbeien zijn geen schadelijke stoffen ontdekt. In Sint-Jans-Molenbeek zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt nadat ze aangereden werden door een auto aan de parking van een cultuurcentrum. Een van hen is in levensgevaar. De bestuurster van de wagen kwam wellicht haar kinderen ophalen. Het is nog niet duidelijk wat haar precies bezielde. Er loopt een onderzoek. In de duinen van Westende is vanmorgen het lichaam gevonden van een man van 78 uit Middelkerke. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam. Het parket onderzoekt dat. Op de NAVO-top in het Turkse Ankara heeft de Amerikaanse president Trump scherp uitgehaald naar Iran. Tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Rutte zei hij dat het staakt het vuren definitief voorbij is. Trump vergeleek de Iraanse machthebbers met kanker. Amerikaanse troepen namen Iran afgelopen nacht zwaar onder vuur nadat het land eerder raketten had afgevuurd en schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens Trump was de Amerikaanse vergelding 20 keer zwaarder dan de Iraanse. Aanvallen. Hij krijgt steun van NAVO-baas Rutte, die noemde de nieuwe aanvallen op Iran noodzakelijk. De Italiaanse politie heeft 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst opgepakt. Ze zouden zeer delicate, geheime gegevens doorgespeeld hebben aan de Russische ambassade in Rome. Een van hen zou de identiteit prijsgegeven hebben van Italiaanse geheimagenten die momenteel actief zijn in Rusland. De Italiaanse minister van Defensie zegt dat een nultolerantie geldt voor wie de staatsveiligheid in gevaar brengt. Bij de arrestaties nam de politie ook 20.000 euro. Cash, geld, telefoons en laptops in beslag. We krijgen een mix van zon en wolken en de temperatuur ligt in de buurt van 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we veel zon verwachten. We halen dan zo'n 30 graden.
1: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

Welkom in de eeuwige lente, natuurlijk bij FM Goud Tenerife. Bij ons hoor je dag en nacht de grootste classics met een voorliefde voor de 80s en de 90s. Speciaal voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

Het eiland van de tijden en ook het eiland van Ten Bel, om maar iets te zeggen. Het eiland waar de Belgen en de Nederlanders zich thuis voelen. En ja, ook met de radio natuurlijk, hè, voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Dit is FM Goud Tenerife, overal op DAB+. En natuurlijk via onze stream.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud. Good times. Great music.

voor op deze zonnige maar warme woensdagmiddag. Dit is het programma Goedemiddag Tenerife van maandag tot vrijdag hier bij FM Hout. Ik ben Remy Belaert en tussen de gezellige muziek door neem ik af en toe een slokje van mijn heerlijke zelfgemaakte gekoelde citroenthee met een paar ijsblokjes. En dat moet voor de nodige afkoeling zorgen samen met de airco hier in deze studio. Blijf luisteren naar FM Hout

Het is de weekdagen in Goedemiddag Tenerife. Vergeten we niet de weervoorspellingen. In het zuiden vandaag is er nog code geel voor wat hoge temperaturen. Het is er overwegend zonnig bij zo'n 30 graden die als 34 aanvoelt. De wind is zwak tot matig bij mooie avondtemperaturen voor een terrasje. 29 dalend naar zo'n 26 graden. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig, 28 graden, gevoel 32. Vrijdag overwegend zonnig bij een meer aangename 26 graden die als 30 aanvoelt. Puerto de la Cruz, volop zon vandaag, 30, gevoel 34 graden. Morgen een zonnige dag bij maximaal 28 graden die als 32 aanvoelt. Santa Cruz, overwegend zonnig met wat meer wind, maar wel warm, 29, gevoel 31 graden. Morgen zon tot gedeeltelijk bewolkt en ietsje koeler, namelijk 26 graden. Dit is er eentje van Janis Ian met Fly Too High.

0: FM Goud met de hits van nu.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

U luistert naar het middagprogramma Goedemiddag Tenerife bij FM Haalt. Ik ben Remy Belaert. Zometeen krijg je Paul Jong te horen. Maar eerst even wat nieuwsberichten over Tenerife. Er komt een belangrijke stap vooruit voor de mobiliteit op het eiland. De eilandregering werkt aan de voorbereiding van een nieuw netwerk van snelle busverbindingen. De zogenaamde Bus Rapid Transit. Die moeten in de toekomst de reistijden tussen het noorden en het zuiden verkorten en een aantrekkelijk alternatief vormen voor de vaak drukke TF1 en TF5. De plannen worden momenteel technisch verder uitgewerkt. Daarnaast zet Tenerife verder in op duurzaamheid. Een lokaal innovatieproject heeft surfplanken ontwikkeld waarin gerecycleerde sigarettenpeuken worden verwerkt. Het initiatief wil niet alleen de hoeveelheid zwerfafval verminderen, maar ook aantonen dat moeilijk recycleerbaar afval een nuttige tweede bestemming kan krijgen. En nog dit: op verschillende plaatsen op het eiland zijn de voorbereidingen gestart voor de traditionele zomerfeesten, de fiestas. De komende weken staan in diverse gemeenten muziekoptredens, folklore, markten en vuurwerk op het programma, waardoor bezoekers ook kennis kunnen maken met de authentieke Canarische cultuur buiten de bekende toeristische trek.

Doorheen de beste muziekmix van het eiland. Hier bij FM Hout in het programma Goedemiddag Tenerife krijg je nu zo en dan wat nieuwsjes te horen. En dat is er een wat er vandaag in het verleden gebeurde. De 8 juli 1961. Andrew Fletcher komt op de wereld. De muzikant zou vooral bekend worden als lid van Depeche Mode. Helaas, hij overleed op 26 mei 2022. Het jaar 2000, Harry Potter en de Vuurbeker. Het vierde boek uit de bekende reeks, die is deze dag verschenen. En als laatste punt van vandaag in het verleden, 2016, muzikant Jeff Neve, die trouwt met zijn verloofde Andy Dons. Ik ben er graag terug na het komende tijd zijn. Tot zometeen.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen.

voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Wij zijn de soundtrack van je leven. FM Goud. Good times.

vrolijke, zomersklinkende Spaanse muziek staat hier ook op het programma bij FM Halt Tenerife. Welkom, deel 2. Ik ben Remy Belaert en we gaan naar 1980 met twee zusjes die destijds optraden onder de naam Maywood. En dat is misschien wel hun bekendste, Late at Night.

theater in Tenerife en je plan aan het maken voor de komende dagen? Luister dan eventjes wat het weer te bieden heeft in de meest toeristische zones hier van ons eiland. In het zuidelijke gedeelte vandaag is er nog code geel voor hoge temperaturen. Het is er overwegend zonnig bij 30 graden die als 34 aanvoelt. De wind is zwak tot matig bij mooie avondtemperaturen voor het nemen van een terrasje. Ze beginnen bij 29 graden, dalen naar zo'n 26. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig, 28 die als 32 aanvoelt. Vrijdag overwegend zonnig bij een meer aangename 26 graden die als 30 aanvoelt. Het Nationale Paardentijden, morgen wat wolkjes en zon. De maxima komen uit bij zo'n 27 graden, weliswaar met een stevige wind. Vrijdag wat verspreide wolken. Na de middag krijgen we zo'n 23 graden. De wind die blijft er vrij krachtig. Masca Tenogbergte, morgen een mix van wolken en zon bij maximaal 26 graden. Dit bij een licht krachtige wind. Vrijdag veel zon en wat wolkjes. Na de middag krijgen we zo'n 24 graden. De wind is bij momenten weliswaar krachtig.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

gingen naar 1999 met The Beautiful Stranger. FM Haal Tenerife, het programma Goedemiddag. Ik ben Remy en hier is onze tip voor een trip. Ook dit jaar komt Siam Night terug in het Siam Park. En dit wel tot 29 augustus. Het begint telkens om 20 uur met DJX, lichteffecten, lasers en vuur. Die zorgen voor een bijzonder spektakel in 's werelds mooiste zwemparadijs. Tijdens dit evenement blijven naast de unieke zwembeleving de restaurants, bars, cafés en winkels open. Let op, kinderen onder de 16 mogen binnen met begeleiding van een volwassene. Een speciale Siam-bus rijdt gratis van 20 tot middernacht in het zuiden. Een busdienst richting noorden is wel betalend. Tickets voor Siam Night kun je bestellen bij Toma Tickets vanaf €48. Daarvoor beleef je wel een unieke beleving in het Siam Park in Adige.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Speculatiekers die blijven hier maar afkomen bij FM Hout Tenerife. Net een van de meest bekende van de Dire Straits, winnaar 1978 met hun Sultans of Swing. Zometeen naar Zweden met ABBA, Take a Chance on Me. Dit was het voor deze woensdagmiddag, de 8e juli. Het programma Goedemiddag Tenerife, dat er ook morgenmiddag is. 1-3 Tenerife tijd, 2-4 als je luistert in Vlaanderen en Nederland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud, de nummer 1 in je regio.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De dramatische brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever vorige week is ontstaan tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Het Antwerpse parket heeft dat bevestigd na verslag van de deskundigen. Vermoedelijk is een koperen waterleiding geraakt, waarna kortsluiting brand veroorzaakte en het vuur zich via de leidingsschacht snel kon verspreiden door het oude gebouw. Het gerecht onderzoekt de feiten voorlopig als onopzettelijke brandstichting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. De brand bij een recyclagebedrijf in Haren in Brussel is onder controle. Het vuur brak kort voor de middag uit op een 2500 vierkante meter grote opslagplaats en zorgde voor dikke rookpluimen. Naburige bedrijven zijn ontruimd en 1 iemand die door de rook bevangen raakte, is naar het ziekenhuis gebracht. Ook het spoorverkeer in Brussel ondervond enige hinder.

0: stapel afval uiteen te trekken met een kraan om daarna laag voor laag te blussen. Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 banen op de tocht. Dat heeft de directie gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder was ook gevreesd voor sluiting van de fabriek die de productie jaar na jaar ziet dalen. Directie en sociale partners gaan na de zomer onderhandelen. Bij het bedrijf werkten 900-tal mensen. In de Verenigde Staten ligt een kandidaat van de Democratische Partij voor de Senaat onder vuur. Graham Plattner, kandidaat voor de staat Maine, is door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel geweld. Meerdere politici uit de eigen rang hebben intussen al hun steun voor Plattner ingetrokken en roepen hem op zijn campagne stop te zetten. De man zelf heeft het over een politieke beschadigingsoperatie. Wel wat wolken, maar warm en droog vandaag. Tot 24 graden aan zee en in de hoge venen en in het binnenland tot 29.
1: De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In de kustplaats Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 overleden. Net nadat hij zijn twee jonge zonen redde van de verdrinkingsdood, kreeg de man zelf een hartaanval. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar hij is later toch overleden. Vermoedelijk gingen de kinderen op een ongeoorloofde plek in het water. Het gaat al om de derde verdrinkingsdode in diezelfde regio in enkele weken tijd. Tijdens de hittegolf tussen 18 juni en 1 juli zijn in ons land uiteindelijk 1750 mensen meer overleden dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. De oversterfte ligt dus nog een pak hoger dan aanvankelijk vermoed. Bijna de helft van die overlijdens viel in Wallonië te betreuren. We hebben zo de dodelijkste hittegolf beleefd sinds het begin van de analyses in 2000. De getroffen gebieden in Venezuela heropbouwen zal minstens 32 miljard euro kosten. Dat staat in een berekening van de Verenigde Naties. Bovenop de gebouwen kost ook de impact op watervoorziening, weg- en haveninfrastructuur en energievoorzieningen handenvol geld. Een grote groep economen en academici vragen de regering Trump om de economische sancties tegen het land om die reden op te heffen. Bij de aardbevingen zijn zo'n 3700 doden geteld. En dat cijfer loopt nog dagelijks op. Geen halve finale.

0: Wimbledon. In haar kwartfinale moest ze de duimen leggen voor de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de WTA-ranking. Mertens, die last had van een kuitblessure, verloor in 2 sets, 6-3 en 7-5. Nooit eerder was Mertens in het enkelspel bij de laatste 8 geraakt op Wimbledon. Het blijft ook vanavond droog en zonnig. Vannacht zacht met draaglijke minima tussen 12 en 16 graden. Morgen halen we opnieuw 29 graden.
1: Goedemiddag, welkom bij je Gouden Radio.

0: Belgen. We plaatsen enkele links op onze website. Gewoon even surfen naar www.fmgoud.be/Tenerife.
1: Ga me waardek.

0: van je leven. FM Goud. Good times. Great music.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan.
2: De zomer.

Ik kan het mij al volledig voorstellen. Jullie hebben een wijntje in de hand, al kijkend naar een of andere palmboom. Ja, het doet je toch echt zo wegdromen. En dan geven we nog met heel veel plezier enkele leuke muziekplaten erbovenop. Welkom bij FM Goud Tenerife.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud, de nummer 1 in je regio.

En laat ons zeker weten dat je luistert naar FM Goud. Stuur ons een mailtje naar tenerife@fmgoud.be. tenerife@fmgoud.be.

En heb je al onze website al eens een keertje bezocht? Dat is www.fmgoud.be/Tenerife. www.fmgoud.be/Tenerife.

Volg de reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Je luistert naar FM Goud Tenerife. En dan nog even een wistje dat je er bovenop... Wist je dat er op jaarbasis zo'n 10 tot 30 liter regen de vierkante meter valt? Ja, dat is echt bijzonder weinig, hoor.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Als je Tenerife en kom je terug naar België, dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes, voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
2: Overal op het eiland, via DAB+ en wereldwijd op fmgouds.be slash

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doei!

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Turkse Ankara is de NAVO-top afgerond. In zijn slottoespraak prees de Amerikaanse president Trump de 32 staats- en regeringsleiders voor de voorbije dagen. Nog niet iedereen stemt ermee in om de uitgaven voor defensie te verhogen naar 5% van het bruto binnenlands product, maar dat komt wellicht nog, denkt Trump.
6: That's the benchmark, raising it from 2% to 5% of GDP, which everybody said was impossible. And now they're all thanking me, and most of the countries have agreed to it. We have a couple of that didn't, but I have a feeling they're going to, and pretty quickly.
5: Donald Trump benadrukte geregeld hoe sterk het Amerikaanse leger wel niet is. Intussen roept Pakistan de VS en Iran op om zich te houden aan het staakt het vuren dat was afgesproken. Na aanvallen heen en weer lijkt dat intussen helemaal van de baan. Trump zelf noemde het staakt het vuren intussen voorbij en hij kondigt mogelijke nieuwe aanvallen aan op Iran. Er komt voorlopig geen staking bij een van de twee grote grondafhandelaars op Brussels Airport. De directie wil praten met de bonden en die geven dat voorlopig een kans. Het bedrijf verwerkt onder meer bagage en maakt vliegtuigen schoon. Aanleiding voor de stakingsdreiging is het ontslag van een werknemster, net op de dag dat ze was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. Op de luchthaven van Charleroi dreigt wel nog een staking. Daar zijn de bonden ongerust over mogelijk aangepaste regels voor het werkrooster. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het is een eerste toerzege meteen bij zijn toerdebuut. Tim Merlier was derde en eerste Belg. In de stand blijft de Noord Torstein Trajan leider. Het is zacht en vrij helder bij minima rond 17 graden. Daarna opnieuw een zomerse dag en dan gaan we toch richting 30 graden of meer. En ook de dagen daarna blijft het zomeren.
4: FM Goud. Good times. Great music.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is er nu?

0: Als je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Goeienacht, welkom bij je Gouden Radio.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je werk klinkt morgen al op de radio.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: je het effen goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan. De zomer.

onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!